Ik zal Irak nooit binnenvallen. Ik ben betrouwbaar tot en met. Ik stamp nooit in iemand zijn ballen. Ik surf nooit naar seks op het internet.

belangrijker is dan het plaatje. Wie?

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won een Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Live Erik Holm.
3: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen sind wir eigentlich dazu aufgefordert. Und deswegen werden wir die anderen Parteien auch einladen. Und wir werden dann selbst sehen, ob die Brandmauer fällt oder die Ausgrenzung einfach weitergeht. Nur gut.
2: De CDU van Bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU-zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
4: Wat jetzt zu tun is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit en Geduld. Ik werde dat aufbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
2: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. Oekraïense president Zelensky en Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-agent staat nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden. De komende week geleidelijk aan warmer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Thank you.

zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur.

0: WNL Nieuws.
1: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won een Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm.
2: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen zijn we eigenlijk daartoe opgefordert. En deswegen werden we die andere partijen ook einladen. En we werden dan zelfs zien of die Brandmauer fällt of die Ausgrenzung einfach weitergeht. Nu goed.
1: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU-zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
3: Wat jetzt zu tun is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit en Geduld. Ik werde dat opbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
1: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. Oekraïense president Zelensky en Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-Gent staat nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend.
2: BNL.

0: Marshall zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van ImmoSite ImmoScope. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Waarom zijn de blanken zoveel bekrachtig dan de zwarte?
1: Olé, olé.
0: Speelt de beschaving ons wegelijk zoveel parten?
1: Olé, olé.
0: Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, olé.
0: Speel me even van Tina Turner onder

in een dennenboom zong toen die nachtegaal. En hij bracht mij de allerliefste droom.

0: Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Goedemorgen.

Goedemorgen.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemiddag. Weer nou nieuws.
1: Sinds 10 uur vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht hij vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Waar de muziek staat als een netjes gestreken Sanse been.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Sinds 10 uur vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht hij vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: soms wat laat wel eens wil bidden dat je hem nooit verlaat.
1: Het Info-uur weet wat het

0: bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Zelf info over activiteiten melden op

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. VBTRA, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. VBTRA wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. Het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in discrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
0: Dit was het BNL Nieuws.

jour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via resto.com.

0: Goeie avond.
1: WNL Nieuws.
2: Op het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Skies luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van 10.000 euro bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstaking een maand lang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan 7 miljard euro kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een 2e medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maximaal tot 21 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu.

gezorgd voor een vlotte en vriendelijke bediening.

0: Goedenavond.
1: Touch this. You can't touch this.

Net zoals elk begin zijn einde kent, zo kent ook elk einde ergens zijn begin. Het verhaal afgebakend volgens de startbaan van het leven dat ook niet oneindig is. Goed geasfalteerd, maar laat het vooral geen fluisterasfalt zijn. Tarmac is er, de plaat van Triggerfinger zonder de pollen. Until the scandal breaks, zolang de rumble maar shakes. Hier nu ook wel met geopend doofpotje. Welkom bij Voorsmaak. Wij niet op hun lijst, zij wel op de onze. Interpol, helemaal terug met het album This Mirror. Hoe is het dan? Creativiteit met schouderlast. Ever the

wisten ze al te verkennen met wat ze met de Brassers deden, met behoorlijk wat melancholie. Weet Meldheid zijn geluid nu eens niet als een uitgebreide brulboei te laten weerklinken, of hoe neerslachtigheid ook mooi kan zijn. Oorlog in mij van Meldheid. Van Black Leather Jacket, nu vooral in een goed zittend hemdje, de solo slim van Nicolas Dexel, heet Dexel. Jazeker, de nieuwe single Death of a Rose.

geluid waar de automatische piloot geen reden tot bestaan kent. Vlaamse klei met Havix-ogen. Bad Eyes heeft een nieuwe plaat klaar. Het gehoorde Automatic als standvastig onderdeel daarvan. Echo en de Bunnymen daarvoor, jawel, ze bestaan nog. En hebben zelfs zo pas een plaat uitgebracht. Zowat 12 jaar na hun laatste studioalbum Apples for Isaac. De filmtel van alle tijden. Brussels is haunted. En dat verbaast ons niet. De voorsmaak nu van wat einde volgende maand de volgende plaat moet worden voor Editors. En dat is wel even.

Bismar de Dieu, dat is zoiets als gezamenlijk gaan pissen in de pompenbak der heiligen. Het samenspel van Larissa Isaaclass van Lebanon Hannover met eentje van Chaos International en nog eentje van Uncanny Valley, oneindig met 24/7. Hasselt Kermis is begonnen en Bonfire Lakes heeft daar een liedje over gemaakt in het plaatselijk dialect. En Marino van Bonfire Lakes heeft gezeten van Annieke Aline van Mokkenlijn als Veda ook in het dialect gaat aankondigen. Bij deze dus gekloed zijn we toch.

te pikken, al kan die draad intussen wel wat uitgerokken zijn. Zijn terug de War on Drugs, net wat anders klinkend en de daders nog steeds ongestraft. Who's that? Hij die zonder strafblad leeft, werpen het eerste vonnis. Niet enkel zomaar in originele staat, maar zelfs in een special Atmos mix. En dat de voorbereiding van het album Night Answers Day, dat ze begin oktober gaan uitbrengen. Het is meer van deze overheid.

al bijna zowat 10 jaar het aards bestaan verlaten, maar toch zal de erfenis blijven bestaan. Van origine opgenomen in 1977 en nu zowaar de nieuwe single van Tom Petty en The Heartbreakers, nooit eerder officieel uitgebracht, maar binnenkort onderdeel van Origins 1971-1978. En dat bevat heel wat onuitgegeven materiaal van een toen nog jonge Tom Petty. Revelatie van het jaar 2026 nu. Limburgse freule Elis Verhoorheen. Een nieuwe lichting in een boze wereld. Herinneringen aan één bepaald huis. The House. Dan ook als debuutplaat. En dat kent zijn vaardigheden. Panther van Elis Verhoorheen.

samenwerking met Rosie Stewart wel mee te maken hebben gehad. De verderzetting van het aangename leven met Portland en Pure Honesty. Het Ecce Homo-album van Gavin Friday kent u ondertussen al wel van buiten. En net daarom werden van enkele tracks uit het album herwerkingen gemaakt, uitgekleed en terug in elkaar gestoken op een bevreemdende manier zonder er een remix van te maken. Zo ook Lady Esquire in de Ecce Homo Orchestra Rework. Gavin Friday en wel net en net daarom tot de volgende voorsmaak.

zelfs op de lange baan geschoven als een Ewing zonder olievelden. Het Requiem-album van Savit was al veel eerder klaar, maar in de schuif blijven liggen om er later nog wel eens wat aan bij te schaven. En dat is nu daartegen gebeurd. Voorzien voor 1 oktober en zo kan de vlucht richting de realiteit gaan beginnen. Escape Dreamland, en daar bedoelen ze wellicht geen speelgoedwinkel mee. Wel goed voor de spielerij der duisternis, welkom. Dit is de dag des oordeels 606. Het land van melk en honing bestaat niet meer. Voortaan milk and poison, want het is klaar. The sun came up.

This is the threat.

This is the threat.

Sisters.

Zo heel lang hebben ze de draad nu ook weer niet laten liggen. Wel helemaal opgepikt als soort van leidraad op wat een volgende plaat gaat worden van Fact Theory. Het zal voorjaar 2027 gaan worden. Nu alvast en ook voorzien van een Jill Robert Rewired versie. De thread van Fact Theory in originele staat. Zoals aangekondigd en wordt gehouden, vorige vrijdag kwam de Faded Flowers weer tot leven als nieuwe album voor Duct Tape. Vlotjes geluisterd naar een Susie en bijbehorende Banshees. Velvet Dawn van Duct Tape.

zijnde uit zowat 1994 wolkenvelden blijken zowat 30 jaren na datum nog wel eens onguur te zijn. Nasty Clouds van The Breath of Life. Zij staan samen met Namida, End of Transmission, The Ultimate Dreamers tot zelfs Maleficio op het Cold Vibes Festival 3 oktober in de Motown van Brussel. Darkways nu, weet u nog wel die van Barcelona die begin van het jaar het Rust album wisten uit te brengen. Ter herinnering daaraan en vooral om het niet te laten oxideren hebben ze van een track daaruit.

Fransmannen van Jesus Lives in Vigas over enkele dagen een vervolg ervan uit. Hope is a Distant Ghost. En daar is duidelijk over nagedacht. De kennismaking ervan met de vooruitgeschoven track Mind. Jesus Lives in Vigas en Elvis in Düsseldorf. Voor Jesus de voorbeeldfunctie van model ter voorbereiding van wat nog volgen zal, was er het reeds gehoorde Winter Roses. En die Ultimate Dreamers nu nog een comeback met doen, zal schromelijk te laat zijn. Jongens aan de werking.

licht van de lichte darkwave uit LA, want ook daar kennen ze dat. Sound of the Void zal zijn tweede plaat gaan worden en dat werd zelfs gesubsidieerd door de Canadese overheid. Neem er een voorbeeld aan en Trump, eat your heart out. Changes ter voorbereiding van Contra Void. Horen bomen langs de weg te staan of eerder in het bos? Cryptochroma stelt zich die vraag ook en meer nog. Wat als ik eens rechtdoor rijd richting de bomen? Niet dat hij het daadwerkelijk van plan is, gelukkig maar. Wel aantonend dat de mogelijkheid bestaat. Bomen dus in het bos. Collision van Cryptochroma. Nights.

afsluiting nog enkel een illusie. Het systeem heeft gefaald. Vluchten kan niet meer. Voortaan heet de dirigent van het leven een algoritme. Escape Field van Enzo krijgt voorjaar 2027 goed door een uitgebreid vervolg erop. Het album Synthetic Future, The Collapse of the Human Domain.

Natuurlijk klinkt dit wel even anders dan wat het originele van een X-Mal Deutschland destijds liet weer klinken. Het is begotte versie van Rosetta Stone en die gaan zulks nog wel meer doen. Want volgende vrijdag verschijnt Executing Nostalgia en dat bevat onder meer nog herwerkingen van Talk About The Weather tot zelfs Peg and Love Song van Virgin Prunes. De wijsheid van een Rosetta Stone zijn inspiraties nu ook halende bij anderen. Het laatste oordeel voor de resterende geluiden van een Zigelo XX zoals het werd opgenomen in een overvolle AB en weldra zal naar buiten komen als Alive for the Time Left, The Art of War, op het podium en net daarom en vooral tot volgende week.

0: BNL Nieuws.
1: Bij een grootschalige internationale politieoperatie tegen georganiseerde misdaad is wereldwijd een 500-tal verdachten opgepakt. Politiediensten en magistraten uit 34 landen namen deel aan die actie, maar de leiding was in handen van onze federale politie. Er vonden gerichte controles plaats op talloze locaties, van vliegtuigen en schepen tot belangrijke verkeersassen. In totaal zijn 200 wapens, 157 ton drugs en grote sommen geld in beslag genomen. De actie was ook gericht tegen mensenhandel. De politie kon 18 slachtoffers identificeren en in veiligheid brengen. In ons land waren er geen arrestaties. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 omgekomen bij een opvallend verkeersongeval. Een veegmachine die de straat schoonmaakte reed plots achteruit en botste tegen de fietser. De bejaarde man viel ongelukkig en stierf ter plaatse. De douane in de Antwerpse haven kampt met ernstige technische problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD is de helft van de toestellen volledig buiten dienst en werken anderen met beperkte functies. De technische problemen zouden al maanden duren. De douane kan zo naar eigen zeggen de controle van containers op onder meer drugs niet naar behoren uitvoeren. De malaise in de Duitse automobielindustrie duurt voort. Zonder drastische verlaging van de arbeidskosten zal ook Mercedes-Benz twee fabrieken moeten sluiten. Dat zegt de directie bij een bezoek aan een van de grote productiesites. Werknemers in de fabrieken zullen meer uren moeten presteren voor hetzelfde loon. Ook Volkswagen heeft al langer problemen en vraagt kanselier Merz om dringend de energiekosten te verlagen. In diverse Duitse steden betoogden maandag meer dan 100.000 werknemers voor het behoud van banen in de sector. De Red Dragons staan in de kwartfinale van het EK volleybal. Tegen Tsjechië ging de eerste set nog de mist in, maar daarna maakten de Belgen indruk en wonnen met 3-1. Glansrollen waren er opnieuw voor Ferre Reggers en Sam de Roo. In de kwartfinale woensdag wacht ofwel Servië of Slovenië. De nacht is droog en helder, maar het koelt flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna volgt een zachte en zonnige nazomerdag met maxima tot 21 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

lang muziek staan als een netjes strikken zonder.